0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Q Music.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Foute Radio. Q Music.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Het vliegverkeer op onze luchthavens ligt stil, komt door een spontane staking bij luchtverkeersleider Skies. Aanleiding zijn onderhandelingen over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Nama. Daardoor zouden er op termijn minder luchtverkeersleiders nodig zijn. De stakingsactie duurt nog tot 7 uur deze ochtend. Op Brussels Airport zullen alle vluchten deze ochtend wel doorgaan. Je houdt best rekening met vertragingen en 2 aankomende vluchten worden ook omgeleid. Oekraïne is opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn minstens 4 doden en 16 gewonden gevallen. In Kiev zijn minstens 2 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken en er is geen stroom. Rode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
5: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit. Dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
4: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. Wisselvallig met regen en onweersbuien, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
8: Gelijk dat paalje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
10: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprei is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
13: En ook uw budgetvakantiepech.
12: Wat?
13: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
12: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
14: Immos Koopman.
16: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. Je houdt best rekening met vertragingen op onze luchthavens na de staking van de luchtverkeersleiders. Rond deze tijd komt het vliegverkeer wel weer op gang. Op de luchthaven van Charleroi zijn onder meer 15 vluchten geannuleerd. Op Brussels Airport zijn 25 vluchten vertraagd. En op de luchthavens van Luik zijn een 20-tal vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexpert Safia Yashou.
9: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuur werken plaatsvinden, maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
8: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over, onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
10: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
8: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. En Racing Genk heeft er een nieuwe aandeelhouder bij. Het gaat om niemand minder dan rode duivel Thibaut Courtois. Hij investeerde eerder ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een speciale band met Racing Genk. Het is de club die hem opgeleid heeft en waar hij profvoetballer werd.
11: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk, door mijn kans te krijgen hier. Dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen.
8: De investering moet Racing Genk 60 miljoen aan nieuw kapitaal opleveren. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien bij 21 graden. Ook donderdag en vrijdag krijgen we buien. We halen zo'n 20 graden dan.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Caraïbisch blauw.
8: Of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
9: Colora.
7: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
10: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
11: Q Music.
12: Just another one.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog tot 9:30 deze ochtend. Op Zaventem is sinds een uur het vliegverkeer weer op gang gekomen. Maar zo'n 25 vluchten zijn wel vertraagd. In Charleroi zijn 15 vluchten al geannuleerd. In Luik zijn zo'n 20 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Het aantal klachten over Telenet piekt opnieuw. De eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er 30% meer klachten binnen over internetstoringen. De klachten over storingen bij bundels, dus zowel internet als tv, zijn zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de ombudsdienst. Je hoort consumentenexperte Safia Yashou.
8: Dat komt omdat er op dit moment veel werkzaamheden zijn op het oudere coaxnetwerk van Telenet. Telenet zelf die bevestigt dat er momenteel uitzonderlijk veel infrastructuurwerken plaatsvinden, maar ook het weer speelt blijkbaar een rol. Blijkbaar hebben extreme temperatuurschommelingen ook een impact en dat kan het internetsignaal minder sterk maken.
7: Telenet probeert de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Er komen al maar meer getuigenissen binnen over het agressieve rijgedrag van de buschauffeur na het drama in Buggehout vorige week. Ex-collega's klaagden daar al maanden voor het ongeval over. Onder meer in een e-mail naar de school waar de man voor werkte. Journalist Jeffrey Dujardin.
9: Een voormalige busbegeleidster zegt dat ze zich op een bepaald moment meer veilig voelde. Zij spreekt onder meer over te snel rijden, gsm-gebruik achter het stuur, door oranje rijden en dat kinderen zelfs misselijk werden of moesten overgeven door zijn rijstijl. Ze zegt zelfs dat er eerder al een incident was waarbij hij over een overweg zou gereden zijn, terwijl dat de slagboom al naar beneden ging.
7: Ook het busbedrijf was op de hoogte en krijgt nu veel kritiek. Bij dat ongeval is de bestuurder zelf omgekomen, net als een begeleidster en 2 kinderen. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. En ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

0: Kruidvatkoor Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
2: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro. Online of via winkel.
13: Foute Radio. Proud to be Foute.
14: Q Music.
15: Me gusta mi reggae.

0: Arrivederci.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud to be

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenvel en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
3: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. De staking van de luchtverkeersleiders afgelopen nacht laat zich voelen. Op de luchthavens van Luik, Charleroi en Oostende duurt de actie nog zo'n half uur. Het is dus rekening houden met annulaties en vertragingen. De staking liep om 7 uur vanmorgen al af op Brussels Airport, maar ook daar zijn er nog vertragingen. De luchtverkeersleiders hadden het werk neergelegd door de komst van een nieuw controlecentrum volgend jaar. Daardoor zouden er in de toekomst minder luchtverkeersleiders nodig zijn. Europa scherpt het terugkeerbeleid aan voor asielzoekers die geen groen licht krijgen om hier te blijven. Wie afgewezen is, maar niet terugkeert naar zijn land van herkomst, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Momenteel wordt nog geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. Zeker 9 mensen kwamen om en bijna 100 anderen raakten gewond. Dat zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Kiev vielen 4 doden en 58 gewonden, onder wie ook 3 kinderen. Ook de steden Dnipro en Kharkiv in het oosten van het land werden geviseerd. Daar vielen zeker 5 doden en 35 gewonden. En de tol kan nog verder oplopen, want mogelijk liggen er ook nog slachtoffers onder het puin. Rode duivel Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van ons land tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij vanavond ook niet mee in de oefenwedstrijd van onze duivels in en tegen Kroatië. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Q Foute Radio. Q Music.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Doku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q Foute Radio, het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Ons land vraagt 6 maanden uitstel om de nieuwe Europese regels over loontransparantie in te voeren. Dat schrijft HLN. Bevoegd ministers Klarenval en Beenders hebben daarvoor een brief geschreven naar de Europese Commissie. Je hoort politiek journalist Timmy van Diepen.
4: Omdat het heel moeilijk is om die regels om te zetten in Belgische wetgeving. Maar op de achtergrond speelt er nog iets anders, namelijk dat de Belgische regering zich toch wel wat zorgen maakt over de toepassing van die nieuwe regels, omdat ze eigenlijk vrezen dat bedrijven veel te veel papierwerk gaan hebben en dat dat wel eens nefast zou kunnen zijn voor de competitiviteit van onze bedrijven.
3: Die regels verplichten bedrijven om duidelijker te zijn over de lonen van werknemers. De deadline is eigenlijk nu zondag, maar die haalt ons land dus niet. Het parket wil 3 Nederlanders vervolgen omdat ze ex-minister van Justitie Vincent van Quickenborne wilden ontvoeren, dat schrijft het Nieuwsblad. De feiten dateren van 4 jaar geleden. In de buurt van zijn woning vond de politie een auto met onder meer wapens. Van Quickenborne en zijn gezin moesten toen ook onderduiken in een safehouse. De politie pakte uiteindelijk 6 verdachten op. 3 van hen zullen nu mogelijk voor de rechter moeten komen. En de vete tussen Aalst en Dendermonde is erkend als erfgoed. Dat hebben de burgemeesters toch beslist, omdat de ruzie al teruggaat tot in de middeleeuwen. Volgens de burgemeesters van Aalst en Dendermonde is het conflict een prachtige vete tussen 2 steden zonder haat of agressie. Gewoon 2 steden met een gezonde overtuiging dat de ander net iets te veel zelfvertrouwen heeft. Het is wisselvallig met soms felle regen- en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig, schat,
6: even niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Proud to be found. Foute Radio.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Energieminister Mathieu Biet heeft een nieuw noodplan klaar om de oliebevoorrading in ons land te garanderen. Dat schrijft de Morgen. En dat is nodig door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens het nieuwe plan moeten bedrijven onder meer 3 keer per week rapporteren hoeveel olie ze nog op voorraad hebben. En als het nodig is, kan een crisiscel beslissen om olie te rantsoeneren. Europarlementslid Asita Kanko verdedigt het nieuwe Europese terugkeerbeleid. Afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland terugkeren, kunnen opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten Europa. Kanko noemt dit de eerste echte migratiedeal van Europa.
9: Ik ben tevreden dat er vooruitgang is geboekt. Het gaat over mensen. Dit is juist een zeer humane beslissing, want mensen worden niet meer in het wilde gelaten en in de handen van mensensmokkelaars. De overheid zegt weer, ik ben aanwezig in volle respect van alle fundamentele rechten.
8: Momenteel wordt geen derde van de terugkeerbesluiten opgevolgd en dat cijfer wil Europa dus omhoog. Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien, maximaal rond 19 graden. Morgen krijgen we ook buien met af en toe opklaringen bij zo'n 20 graden. En ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten, temperaturen rond 18 graden dan.

0: Want alleen deze week strandlakens en hammamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Correga 2+2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Q Foute Radio. Proud.

0: Van Borren zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borren is er voor elke supporter. Van den Borren. Voor het leven.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.
11: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Motorpech in Nice.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Q-Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje glipte thuis weg en is daarna in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
8: Oma van het meisje is hier in de straat, heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoekingen gestart met gans het korps. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
7: Hij vertrok toen naar het werk. Op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Dat gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
9: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld. En die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
7: De man bleek onder invloed van alcohol te zijn. Tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 komt er bijna 2 cent bij. Je betaalt vanaf morgen dan maximaal €1,87 per liter. Voor benzine 98 gaat het om maximaal €1,95. Dat is 1,5 cent meer dan vandaag. En ook diesel wordt morgen zo'n 4 cent duurder. Je betaalt dan €2,08 per liter. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Kunstenaar Wim Delvoye is ook in beroep vrijgesproken. Hij werd beschuldigd van misbruik van vertrouwen en diefstal omdat hij een kunstwerk verkocht zou hebben aan 2 verschillende kopers. Maar daar is volgens het Gentse Hof van Beroep niets van aan. Delvoye reageert opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is. Er komt kritiek op het aangescherpte migratiebeleid dat Europa heeft goedgekeurd. Vooral dat afgewezen asielzoekers die niet zelf naar hun thuisland gaan naar terugkeerhubs buiten Europa gestuurd worden, noemen mensenrechtenorganisaties gevaarlijk. Floor Didde van 11111.
10: Wij noemen het daar deportatiecentra waar mensen worden opgesloten. En dus Italië heeft een akkoord met Albanië gesloten. We zien nu al dat de medische situatie van mensen ook zeer moeilijk is en waar mensen inderdaad vastkomen te zitten zonder enig perspectief. Wij waarschuwen voor dat soort voorstellen. We denken dat zij niet de terugkeercijfers omhoog zullen duwen en dat zij vooral een heel grote menselijke kost zullen hebben.
7: Ze hopen de wet nog tegen te houden. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar ook overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en blijft zo'n 19 graden dan.

0: Maidisi faceva slack.
1: Ja, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Maar ons kaartwerk is
0: schat, blijft kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
10: Ik kies Unlimited Internet.
9: En 5G.
10: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Go Yellow! Knaldi!
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
15: Yuzu.
14: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
17: Citroën.
18: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
19: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €141 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
20: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
21: Sorry, Parties WK.
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
23: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40%.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Die Moskoopman!
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Go! Q Foute Radio. Q Music. Don't stop.

0: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Dambu, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Over een uur zullen er geen vliegtuigen meer vertrekken of landen in ons land. Het hele vliegverkeer valt stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider SkyS. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking en die wordt nu dus hernomen. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij SkyS. De controverse rond de busmaatschappij die betrokken was bij het drama in Buggenhout wordt nog wat groter. Amper 3 dagen na het ongeval reed een bus van hetzelfde bedrijf op dezelfde plek over de overweg. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten stonden op rood. Je hoort journalist Tim Leskroaat.
5: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
4: Eerder raakte al bekend dat het bedrijf wist van het gevaarlijke rijgedrag van de chauffeur die betrokken was bij het ongeval. Daarbij kwam de man zelf om het leven samen met de begeleidster van het busje en 2 kinderen. In Middelkerke is vanmorgen een peutertje van 2 jaar overleden. Het meisje is in een beek terechtgekomen. Er werd nog een grote zoekactie opgezet, maar alle hulp kwam te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
6: Oma van het meisje heeft de politie opgebeld. Men heeft onmiddellijk de opzoeking gestart. Men had dan gezien dat de gras plat getrapt was. Men heeft dan onmiddellijk de brandweer verwittigd en de duikers van de brandweer hebben een kindje uit het water gehaald. Het is waarschijnlijk buiten geglipt toen de vader vertrokken is rond 4:30.
4: Hij vertrok toen naar zijn werk. En op de E34 richting Kust tussen Zelzaten en Maldegem heeft een bestelwagen meer dan 20 auto's en een motorrijder aangereden. Het gebeurde gisteren, maar nu duiken er ook beelden van op. Daarop is te zien hoe de dader doelbewust lijkt in te rijden op de wagens. Ongezien, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: Er zijn een aantal voertuigen echt zwaar beschadigd geraakt en ook een aantal mensen gewond geraakt. 2 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging gisteren. De politie, zowel de zones als de wegpolitie, hebben van alle feiten die gebeurd zijn een procesverbaal opgesteld en die chauffeur is ter beschikking gesteld van het parket.
4: De man was onder invloed van alcohol. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maxima rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweers en blijft zo'n 19 graden dan.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
13: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Allee, verras mij eens.
17: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
19: Dat ga ik eens proberen.
17: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Wit-wit?
21: Of net niet-wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
22: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
23: Q.

0: blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Q. Q Foute Radio. Q Music. Proud to be fout.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
2: Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Er vertrekken of landen geen vluchten meer in ons land. Het hele vliegverkeer valt rond deze tijd stil tot 9 uur vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport moeten daardoor zo'n 200 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt worden. Intussen vraagt Brussels Airport reizigers om niet naar de luchthaven te komen. Vannacht en vanmorgen was er ook al een spontane staking. Het heeft allemaal te maken met een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Skies. Amper 3 dagen na het drama in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur door een gesloten overweg gereden. Dezelfde plek dus en het ging ook om een chauffeur van hetzelfde busbedrijf. De slagbomen gingen al naar beneden en de lichten waren rood, zegt journalist Tim Leskrouwaat.
9: Het zijn ooggetuigen die dat gezien hebben en de firma daarvan op de hoogte hebben gebracht. En daarop heeft de directie van Troost Beijaard, dus de busmaatschappij, een vlammende mail gestuurd naar alle chauffeurs waarin ze dat rijgedrag onverantwoord en wansmakelijk hebben genoemd.
8: Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. En ex-bondscoach Domenico Tedesco gaat aan de slag als trainer van FC Bologna in Italië. Dat heeft de ploeg zelf bekendgemaakt. Tedesco tekent er een contract tot eind 2028 met een optie om nog een extra jaar erbij te doen. Hij was op zoek naar een nieuwe ploeg nadat hij eind april werd ontslagen bij Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag regen en onweersbuien. Lokaal kunnen die fel zijn met ook stevige rukwinden, maximaal rond 20 graden. Morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag enkele buien, lokaal met onweer en het blijft zo'n 19 graden dan.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken.
2: Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €141 miljoen. Online of via winkel.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Dat bevestigt de luchthaven. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Issan Shoualekli van Brussels Airport.
8: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
7: Ook op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende is er hinder. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. In Berlijn, in Duitsland, zijn 20 mensen gewond geraakt bij een ongeval met een tram. 3 van hen zijn er erg aan toe. De tram ontspoorde, botste tegen een paal en scheurde deels open. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac van het Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets was dat 6-1 en 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Vanmiddag kunnen er pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en ook veel wind, maximaal rond 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, ook morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Allee, verras mij eens.
16: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
18: Dat ga ik eens proberen.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, Parties WK.
23: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
24: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
25: Caraïbisch blauw
26: of tropisch groen.
25: Maak het mooi bij je thuis.
27: Colora.
25: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
28: Q Foute Radio. Q Music.

0: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
4: Ah, bon?
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
13: Volkswagen.
14: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: zo.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Q-Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggenhout. We kregen meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Het busbedrijf doet weinig of niets met klachten daarover, getuigt een ex-werknemster anoniem. Daarom hebben we haar stem vervormd.
11: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt. Daar helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
10: Vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggenhout opnieuw een buschauffeur van Tros Beijaard door het rood licht was gereden op dezelfde overweg. Zo'n 200 vluchten van en naar Brussels Airport gaan niet door, door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Daardoor ligt het vliegverkeer in heel ons land stil, zeker tot 9 uur vanavond. Je hoort Ishan Chouwalaikli van Brussels Airport.
12: In dat tijdslot stonden zo'n 100 vertrekkende vluchten gepland en evenveel aankomende vluchten. Dus de luchtvaartmaatschappijen die zullen nu natuurlijk die annulering moeten doorvoeren en hun passagiers informeren. En we vragen ook de passagiers die een vlucht hadden tussen 2 uur en 9 uur vanavond om niet naar de luchthaven te komen en dus te wachten op verdere informatie van de luchtvaartmaatschappij.
10: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Hij volgt Harm van Veldhoven van SK Lommel op. Boucher is ook voorzitter van Franck Borin uit 1B. Hij zal in de Pro League de ploegen uit de tweede klasse vertegenwoordigen. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden.

0: co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
6: Go! Q Foute Radio. Q. Q Music.
7: Allee, dat is weer Kukkenbak!

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Er komt nog meer kritiek op de busfirma Tros-Beijaard, waarvan vorige week een bus aangereden werd op een overweg in Buggehout. Zo getuigt een ex-werknemster dat de firma weinig of niets doet met klachten over de chauffeurs. Ze deed dat anoniem, daarom hebben we haar stem vervormd.
4: Regelmatig waren er klachten, maar die klachten, daar werd verder niks. Geen, moet ik zeggen, in elk bedrijf dat ik ooit gewerkt heb met klachten, had je een klachtenbestand, werd dat automatisch verwerkt. Helemaal niet. Die klachten, ik weet feitelijk niet wat daarmee gebeurde.
3: De voorbije dagen kregen we meerdere getuigenissen binnen over agressieve en roekeloze chauffeurs. En vanmiddag bleek nog dat amper 3 dagen na het ongeval in Buggehout opnieuw een buschauffeur van Tros-Beijaard door het rood was gereden op dezelfde overweg, terwijl de slagbomen naar beneden gingen. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
5: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
3: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is in die regio. Daar gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. Onze Rode Duivels spelen straks in en tegen Kroatië hun eerste van 2 oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK. Zeno de Bast ontbreekt door een blessure. Romelu Lukaku komt zeker niet aan de aftrap. Analist Gilles De Beelde.
6: Er zijn toch een aantal basisspelers die gaan ontbreken in deze wedstrijd, maar je komt maar best goed voor de dag hier met een hele sterke ploeg tegen dit Kroatië, want het is zeker geen evidentie om hier een resultaat te komen halen, maar dat is absoluut de intentie, want de bondscoach wil natuurlijk met het zo goed mogelijk gevoel richting dat WK afreizen.
3: Aftrap in Kroatië over een uurtje. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En geen halve finale voor Magali Kempe in het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor in de kwartfinale samen met haar Sloveense partner van een Tsjechisch-Amerikaans duo en de nummers 1 van de wereld. In 2 korte sets, 6-1, 6-3. Kempe was de laatste Belgische in Parijs. Eerst nog kans op pittige buien, mogelijk met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op, morgen buien, maar ook af en toe wat zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien in het weekend. Meer zon, meestal droog en weer wat warmer.

자기.

0: Luister.
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
3: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruis!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Doku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 141 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 141 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
13: Q Foute Radio.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op Volkswagen.be.
5: Proud to be found. Dit is Q Fout Radio.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Busfirma Tros Beijaard blijft stil over de hijsa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Bughout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Bughout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood zijn gereden, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Buquet trok deze namiddag naar de firma Tros Beijaard, maar dat leverde weinig op, zegt ze.
5: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijden met een schriftelijk communiqué zouden komen.
4: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van het dodelijke ongeval in Bughout. Het parket onderzoekt die zaak nog. De nieuwe staking van de luchtverkeersleiders treft duizenden passagiers. Er kan tot 9 uur vanavond geen enkele vlucht vertrekken of landen in ons land. Brussels Airport in Zaventem moet zo'n 200 vluchten schrappen.
6: Het is een onaangekondigde staking voor heel België. Dus ook wij hebben vandaag deze namiddag moeten vernemen dat er geen vluchten meer mogelijk zijn. Dit is natuurlijk een geval van overmacht. Dus het is aan de passagiers om met de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen. En zij zullen hen informeren over welke mogelijkheden er zijn.
4: Brussels Airport verschuift een deel van de vluchten naar na 9 uur vanavond. Ook in Charleroi landt of vertrekt er geen enkele vlucht meer. De luchtverkeersleiders staken omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Oekraïne beveelt meer dan 7000 burgers in de regio Kharkiv in het noordoosten om te vertrekken, omdat het daar te gevaarlijk is. In die regio gebeuren de zwaarste gevechten. Vorige nacht voerde Rusland zware aanvallen uit met raketten en drones, vooral op Kiev en Dnipro. Daarbij vielen zeker 18 doden en 100 gewonden. En de Rode Duivels beginnen rond deze tijd aan hun eerste van twee oefenwedstrijden in aanloop naar het WK. Ze spelen in en tegen Kroatië. Bondscoach Garcia probeert een nieuwe tactiek met drie verdedigers. Nathan Ngoy staat verrassend aan de aftrap.
7: Ik ben blij met mijn eerste basisplaats vandaag. Ik zou niet denken dat dat zo snel ging komen, maar ik sta erop, dus ik ga alles geven.
8: Hoe belangrijk is het om vandaag een goed resultaat te halen, om met een goed gevoel die laatste week in te gaan voor het WK?
7: Het is belangrijk, we hebben ook die zelfvertrouwen in de groep. Het is een wedstrijd, dus we moeten winnen, dus we gaan alles doen om te winnen.
4: Ook Jurrie Tielemans en Kevin De Bruyne beginnen aan de wedstrijd. Jeremy Doku en Charles de Ketelaren zijn de aanvallers. Romelu Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Eerst nog kans op buien met onweer, hagel en veel wind bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk wat op. Morgen buien, maar ook af en toe zon bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag buien. In het weekend meestal zon, maar droog en weer wat warmer.
3: All

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Zeg Jasmin,
3: uh-huh.
2: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
3: Uh-huh.
2: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
3: Dat klopt.
2: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
3: Yes.
2: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
3: Joehoe.
2: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
3: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
2: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
14: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q. Music.

0: was vervangt.
1: Sterretje, bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Sst, luister.
4: Summerdeals!
3: Hoor je het ook?
4: Summerdeals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt straks om 9 uur, omdat de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt. Dat meldt de woordvoerder van Skies, Kurt Verwilligen.
10: Een overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer lucht hervat.
9: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer. Een eerste keer afgelopen nacht en een tweede keer vanmiddag, omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. Busfirma Tros-Beijaard blijft stil over de heisa van de voorbije dagen. Na het dodelijke ongeval van vorige week in Buggenhout getuigden meerdere mensen over agressieve en roekeloze chauffeurs bij die firma. Zo zou enkele dagen na het ongeval in Buggenhout nog een buschauffeur op dezelfde overweg door het rood gereden zijn, terwijl de slagbomen al naar beneden gingen. VTM Nieuwsjournaliste Louise Bucket trok deze middag naar de firma Tros-Beijaard, maar dat leverde weinig op.
11: We hebben natuurlijk veel vragen over die tweede schoolbus. Zaten er kinderen op die tweede bus? En wat met de klachten die er in het verleden waren over de chauffeurs? Waarom is daar niets mee gedaan? Ik heb gesproken met een van de zaakvoerders van het Tros-Beijaard, maar hij wil niet reageren. Hij zegt alleen dat ze ten gepaste tijden met een schriftelijk communiqué zouden komen.
9: Voor alle duidelijkheid, het is niet duidelijk of roekeloos rijden of zo de oorzaak was van dat dodelijke ongeval in Buggenhout. Het parket onderzoekt die zaak nog. En de Nieuw-Zeelander Ben Oliver heeft de tweede rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was in de massasprint sneller dan onze landgenoot Jorpen Lauwrijsen. Oliver neemt ook de leiderstrui over van Jordi Meus, die gisteren won in Wallonië. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, maximaal rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog buien. In het weekend dan meer zon, meestal droog en weer wat warmer.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dan.
1: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Caraïbisch blauw
13: of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt over een uur. Omdat vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt, dat meldt de woordvoerder Kurt Verwillige.
2: Na overleg tussen de directie van Skies en de vakorganisatie is overeengekomen om terug rond de tafel te gaan zitten en het sociale akkoord verder te bespreken. Dat houdt in dat om 21 uur lokale tijd de acties worden beëindigd en dat het luchtverkeer rust hervat.
1: De luchtverkeersleiders legden spontaan het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de staking ligt het vliegverkeer in ons land volledig stil en kunnen duizenden passagiers niet vertrekken of landen. De band in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor zijn er te weinig onderdelen en kan de nachtploeg niet aan de slag gaan. Dat is ook morgen zo. Volvo Car in Gent is een van de grootste industriële werkgevers van ons land. Er werken zowat 6500 mensen. En het is nu definitief beslist. De belofteploegen in 1B van ons voetbal kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Dat is beslist op de algemene vergadering van de Pro League. Tot nu waren die U23-teams beschermd, maar dat veroorzaakte dit seizoen opschudding, omdat daardoor ploegen die hoger eindigden toch degradeerden. Dat is volgens de mededingingsautoriteit niet eerlijk. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. Vannacht stijgt de kans op buien opnieuw, minima rond 13 graden. Morgen wisselen buien en zonnige momenten elkaar af bij 18 graden.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Are you ready?
3: Dit is
4: Q
3: Foute Radio.
4: Q Music.
5: We'll be right back.

Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Rond deze tijd komt het vliegverkeer in ons land weer op gang na de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Juri Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
2: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk, deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen en er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun BK tegen Egypte. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw kans op wat regen, minimaal rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

0: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Een uur geleden eindigde de staking van de luchtverkeersleiders. In Zaventem zullen vanavond nog zo'n 40 vluchten vertrekken en er komen er evenveel aan. En in Charleroi staan er 15 vertrekkende vluchten gepland en ook 15 aankomende. De luchtverkeersleiders legden vanmiddag het werk neer omdat ze zich zorgen maken over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie hebben nu afgesproken om daar opnieuw over te praten. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Anthony de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op één jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. In het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Daarbij werd ook een ziekenhuis geraakt. Sinds maart heeft Israël al bijna 200 medische voorzieningen aangevallen. Intussen zitten in Washington wel Israëlische en Libanese ambassadeurs samen voor nieuwe vredesgesprekken. Er geldt nu al een staakt het vuren in Libanon, maar daar is in de realiteit weinig van te merken. En de Rode Duivels hebben hun eerste van 2 oefenwedstrijden richting het WK gewonnen, met 0-2 in en tegen Kroatië. Jurie Tielemans scoorde de eerste kort voor de rust. Invaller Romelu Lukaku maakte er ver in de blessuretijd nog 0-2 van. Een goede voorbereiding, zegt Kevin De Bruyne.
3: Ik denk dat we als ploeg vrij compact waren, dat we niet te veel hebben weggegeven. Ik denk dat we gewoon samen als ploeg moeten groeien. En ik denk deze is een goed begin. Maar laten we ook rustig blijven, want er kan nog zoveel veranderen en er gaan momenten komen in een toernooi die moeilijk zijn. Maar deze ploeg wil het positief aanpakken en laten we het zo doen.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Op maandag 15 juni openen ze hun WK tegen Egypte. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minimaal rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog regen. Het weekend wordt wat zonniger, meestal droog en ook iets warmer.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Go! Q Fout Radio. Q Music.

0: Sport Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Wereldprimeur voor de A-zorgziekenhuizen in Aalst. Daar gebruiken ze als eerste artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te merken. Dat is belangrijk, zegt cardioloog Antonie de Molder.
2: Bij een hartaanval is elke minuut van belang. Elke minuut die verloren gaat, is helaas een minuut waarbij hartspierweefsel van de patiënt ook verloren gaat. En elke minuut vertraging gaat ook gepaard met een slechtere prognose voor de patiënt en ook een hogere kans op sterfte.
1: Op 1 jaar tijd konden ze bij A-zorg op die manier al ongeveer 500 hartinfarcten opsporen. In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen nadat ze op haar fiets werd aangereden door een tractor. De bestuurder daarvan was een jongen van 17. Hij was eerst doorgereden, maar keerde daarna terug. De politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij doelbewust vluchtmisdrijf pleegde en of hij een geldig rijbewijs heeft. En de Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel nog tegen Tunesië. Eerst nog opklaringen. Vannacht kans op wat regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.

0: Foute Radio. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vlaanderen gaat lokale besturen helpen om nieuwe buurt- en stadsbossen te creëren. De regering geeft daarvoor €460.000 subsidie aan 7 lokale besturen, waaronder Aalst en Zaventem. Met dat geld kunnen ze dan gronden kopen om bossen aan te planten. Alles samen voor ruim 8 hectare extra bos, hoort bevoegd minister Joop Roens.
2: Vlaanderen is verstedelijkt en verhard, dus we hebben daar wel een grote opgave. Als we kijken naar die klimaatverandering en de aanpassing die daar aan nodig is, we hebben al heel vroeg in het jaar een hittegolf gehad. We hebben nu de regen daarna, hè, dus de twee extreme weersfenomenen die zich steeds vaker gaan voordoen, ook hier in Vlaanderen. En daar moet je op antwoorden. En een van die antwoorden is zeker niet verder verharden. En die open ruimte die er is, ja, die benutten.
1: Tegen 2030 mikt de regering op 10.000 extra hectare bos. Europa zet zich schrap voor het bosbrandseizoen. Zo sturen ze een recordaantal van bijna 780 brandweerlieden naar risicogebieden, zoals Griekenland en Frankrijk. Er staan ook 22 blusvliegtuigen en 5 reddingshelikopters klaar, dat meldt Eurocommissaris voor crisisbeheersing Hatja Labib. Het bosbrandseizoen begint al maar vroeger en duurt ook al maar langer. Vorig jaar brandde in Europa meer dan 1 miljoen hectare af. Dat is een gebied even groot als Cyprus. En ook dat is een record. En de fusiegemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht zoekt opnieuw een nieuwe naam. Vanaf half juni kunnen inwoners suggesties doen. Nog voor de fusie hadden die nogthans voor Beveren-Waas gekozen. Maar de lokale besturen vonden dat maar niks en hebben die naam nooit gebruikt. Maar Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is ook niet ideaal, dus komt er een nieuwe zoektocht. Eerst nog opklaringen, later vannacht kans op regen, minima rond 13 graden. Morgen zon en buien bij 18 graden.